Lees de. Ik ben beginner en ontdeler. Zijn dit hier wel bij meer zo weer? Het kan er thuis zo. Nou, zegt immer dat we elke keer is een zeer tablet. Stimmt dit? Dat stimmt niet. Nee.